Dit was Hindustani, een bewerking van het Indiase volkslied door Erik Vloeimans trompet en Wayne Horvitz piano. Wayne Horvitz is een zeer geliefd toetsenist binnen de New Yorkse improvisatiescene en bekend van bands als Zoni Mesh en John Zorn's legendarische avant-jazzgezelschap Naked City. We gaan nu luisteren naar twee composities van Wayne Horvitz. U hoort achtereenvolgens Love, Love, Love en Dizengoff's Fireflies. Live op het festival November Music 2010 zijn dit Erik Vloeimans en Wayne Horvitz.

Dit waren Love, Love, Love en The Zengers Fireflight van Wayne Horvitz door Erik Vloeimans en Wayne Horvitz. We besluiten dit concert met nogmaals een blok van twee stukken. U hoort eerst Rosemary's Baby van Krzysztof Komeda, gevolgd door In One Time and Another van Horvitz.

Dit was tot slot van deze 8e uitzending met live-opnames van het festival November Music 2010. One Time and Another van Wayne Horvitz, uitgevoerd door Erik Vloeimans trompet en Wayne Horvitz piano. De opnames van dit concert werden op 11 november in de grote zaal van de Verkadefabriek in 's-Hertogenbosch voor de concertzender gemaakt door Kees van de Wiel, die ook dit programma voor u samenstelde. Volgende maand, op dinsdag 24 mei, gaat concertzender live verder met een live jazzopname van November Music editie 2010. En u kunt dan luisteren naar een groot deel van het project.

U luistert naar de Concertzender. U luistert naar Concertzender Live. Vandaag een opname van het festival November Music 2010. Een opname die we maakten in 's-Hertogenbosch op 11 november. U hoort een concert van Matthew Herbert en Starfinski Orchestra.

0: Isa Rudolf.
1: U heeft geluisterd naar Matthew Herbert en Starvinsky Orchestra, een opname die we maakten tijdens het festival November Music. Dit programma werd samengesteld.

0: Vanuit onze studio in het Muziekjuw-gebouw in Amsterdam is dit de Concertzender en dit is Concertzender Live. Vandaag het tweede deel van een concert dat wij opnamen tijdens het festival November Music. Matthew Herbert Feat en het Stravinsky Orchestra en Zwerm. Vandaag dus deel 2. Het is een opname die we maakten in de Verkadefabriek.
1: Het is een mooi moment om even net aan u voor te staan, dames en heren, voor het laatste stuk van spelen. Het laatste stuk, daar zijn de laatste dingen nog niet over gezegd. Over de bezetting daarentegen ook niet. Dus, dames en heren, het vorige stuk was de bariton saxofoon solo, zowel jubelend hoog als brommend laag. Stephen Shorn. Zoals u allemaal in Brabants Dagblad heeft kunnen lezen, dames en heren, was Erik Vloeimans helaas verhinderd vanavond. Dus hebben ze een broer, dames en heren, op trompet Erik Vloeimans. Hij speelde al een solo in een paar stukken geleden uit Denemarken. Hij woont in Kopenhagen en speelt de incourante Sea Melody saxofoon. Dames en heren, Søren Sikkumfeld. Dat kan allemaal wel zo zijn, dames en heren, maar het grootste wonder der recreatie staat naast hem. 3 weken geleden waren wij nog om de wolk van een kind. 2-3 dagen geleden was ze nog jarig. Dames en heren, hier staat ze gewoon prachtig op boot te spelen. Dank u wel, Chris. Erg maar kort! En een jongen van 3 in het lichaam van een man van 43, dames en heren. Dat leg ik je later nog een keer uit in het Engels. We zijn natuurlijk een hele goede relatie. Ik zeg, ik herhaal, dames en heren, een kleuter in het lichaam van een oude man. Dames en heren, zonder dat ik wil beledigen, op klarinet, basklarinet en toys, Claudio Voeten. En daar wil ik graag mee aansluiten, dames en heren, dat aantal synthesizer strings die ik heb mogen uitschrijven, heb ik gedaan voor de fijnste strijkers uit mijn band, dames en heren. Op eerste viool, Vera van der Bie. Als ik niet vergis, dames en heren, is hij een van de grote zonen van Den Bosch. Ik geloof dat zijn moeder hier aanwezig is. Dames en heren, onze filosoof op de viool. Herman van Haren. Origineel komt hij uit Oostenrijk. Hij woonde lang in Duitsland. Hij heeft in Nederland gestudeerd. Inmiddels is hij verhuisd naar New York. Is een week teruggekomen om met ons te kunnen spelen, dames en heren. Met de mooiste bril uit het ensemble. Ja, en één adem, dames en heren, opgeoefend. En daar is die Benny van Boetzijd. En alles wat ik over hem heb gezegd is waar. En als ik het niet over hem had gezegd, had ik het wel gezegd uit het wonder van Boegem. Dames en heren, daar waar de cellisten geboren worden en opgroeien en blijven. Hij is inmiddels een eenzame reis door de wereld begonnen op zijn cello. Hij groeft als geen ander. Dames en heren, op de cello uit Bochum, Jurk Brinkman. En als niet een zoon van Tilburg, dan wel een zoon van Zierikzee, dan was hij zeker een zoon van Den Bosch geweest, ongetwijfeld, dames en heren. Uit jullie eigen Brabant, de steunpilaar van deze band op de bas, Erik van der Westen. Een jongen van 3 jaar in het lichaam van oude man. Ik zeg het graag. We hebben er een paar van die exemplaren in onze band. Maar verder is hij ook erg vriendelijk. En ja, we moeten een uur volmaken met hem. En in ieder geval, dames en heren, als ik dit lichaam niet had gehad, dan had ik niet met hem kunnen spelen. Maar ik ben blij dat hij nog steeds 3 jaar is. Dames en heren, uit Duitsland, Dirk Peter Kunsch. Maar niet nadat ik, dames en heren, nog 1 keer mijn geluk heb uitgesproken dat we met hem mogen spelen. I'd like to introduce you one more time to at least the person that joins us on stage today. That made our music sound different. And my voice sounds rather beautiful.
2: Goedemiddag, graag.
1: We hebben een paar van die exemplaren van de geluk hebben uitgesteld. Ja, het lichaam van de ouder.
2: Ik heb het graag.
1: Dankjewel. Ik heb de vloer niet bij. Ladies and gentlemen van de United Kingdom. Geluk hebben uitgesteld. The brain of a philosopher of 1,200 years old in the body of a young man. Ladies and gentlemen, thank you very much, and give a big hand for Matthew Herbert.

Dit is de stad met de herbert Isa Rubel.

Yeah.

U heeft geluisterd naar het tweede deel van het concert dat Matthew Herbert samen met het Stravinsky Orchestra gaf op 11 november 2010. Dit eenmalige concert vond afgelopen november plaats in de Verkadefabriek in 's-Hertogenbosch. En dit alles in het kader van November Music 2010. Voor de exacte programmagegevens verwijs ik u naar de website www.concertzender.nl. We gaan verder met het concert van Richard Barrett en Stefan Prins. Zij worden ondersteund door het blazerskwartet SICK en het gitaarkwartet Zwerm.

U heeft geluisterd naar Concertzender Live. Ga voor de volledige concertgegevens en de speellijst naar onze website. Vergeet ook niet vriend te worden van de Concertzender, want dan blijft u luisteren naar ons groeiend archief met concertopnamen. Voor informatie www.concertzender.nl. Dit programma werd samengesteld door Hessel Veldman.

Dit is de concertzender vanuit Muziekmakerscentrum Music U in Amsterdam. U kunt gaan luisteren naar het 11e van een 18-delige serie met live opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music 2010, dat vorig jaar van 10 tot en met 14 november plaatsvond in Den Bosch. In nauwe samenwerking met de VPRO heeft de concertzender bijna alle concerten met daarin veel wereldpremières vastgelegd. We zenden vanaf december vorig jaar uit tot en met november dit jaar ongeveer 24 uur live opnames van dit festival. En we beginnen vandaag met het jaarlijks concert van FC Jongbloed en eindigen met een impressie van de Composers Club. En daartussen een elektronisch werk van de Signac Sonore van Jort Tamminga. Maar nu eerst FC Jongbloed. Elk jaar stelt slagwerker en dirigent Arnold Marijnissen een ensemble samen uit studenten en ex-studenten van het Fonteins Conservatorium in Tilburg. Dit jaar stonden louter werken van Nederlandse en in Nederland wonende componisten op het programma, waaronder van de twee composers in residence, Peter Adriaans en Piet Jan van Rossum. Als eerste hoort u Structure 8 uit 2005 van Peter Adriaans. Dit is uit Muziekcentrum De Toonzaal, FC Jongbloed, onder leiding van Arnold Marijnissen.

U hoorde Structure 8 van Peter Adriaens, uitgevoerd door FC Jongbloed onder leiding van Arnold Marinissen. En we gaan verder met De Uren 13 tot 17 van Willem Boogman, de première van 5 delen uit het werk In Progress, dagelijks, dat uiteindelijk 20 uur zal beslaan. Daarna hoort u een werk van Piet-Jan van Rossum uit 2005, getiteld Achtjes rennende rood hondje. Luistert u wederom naar FC Jongbloed onder leiding van Arnold Marinissen.

Dat waren achtereenvolgens de uren 13 tot 17 van Willem Boogman en Achtjes rendende rood hondje van Piet-Jan van Rossum, beide uitgevoerd door FC Jongbloed onder leiding van Arnold Marinissen. Het November Music Lunchconcert dat op 10 november plaatsvond in Muziekcentrum De Toonzaal werd afgesloten met een première van de uit Canada afkomstige, maar nu in Nederland wonende componist Thierry Thiroux. Zijn werk If I Had Something to Do with the Telling of Time is overigens een van de 10 genomineerde composities van de Toonzettersprijs 2011. Luistert u naar FC Jongbloed onder leiding van Arnold Marinissen.

En u hoorde If I Had Something to Do with the Telling of Time van Thierry Diderot. Uitgevoerd door FC Jongbloed onder leiding van Arnold Marinissen. Aan het einde van dit concert van FC Jongbloed tijdens het festival November Music 2010. En de opnames in de toonzaal werden voor de concertzender gemaakt door Kees van der Wiel. Nieuw tijdens November Music 2010 was Signac Sonore, een driedaagse etalage van Nederlandse elektronische muziek in de intieme loungezaal van de Verkadefabriek. In een co-productie met Muziekcentrum Nederland was elektronische muziek te horen van 16 Nederlandse componisten. In deze uitzendingen met live-opnames zal steeds ruimte worden ingeruimd voor stukken die tijdens Signac Sonore werden gepresenteerd. En vandaag kunt u luisteren naar de compositie Bosch van de Utrechtse componist Jorrit Tamminga. Dit stuk uit 2007 is geschreven voor een expositie over het gelijknamige verdwenen Waddeneiland. Het stuk verklankt de opkomst en ondergang van dit Hollandse Atlantis. Dit is Bosch van Jorrit Tamminga.

0: Dat was Bosch van Jorrit Tamminga, een van de elektronische werken die klonken tijdens Signac Sonore, een onderdeel van November Music 2010. We besluiten deze zevende Concertzender live-uitzending met opnames van het festival November Music editie 2010 met de Composers Club. Over enkele jaren krijgen steeds drie jonge componisten een opdracht voor het schrijven van een solocompositie. En elk werk wordt tweemaal uitgevoerd en tussendoor heeft muziekpubliciste Thea Derks een interview met de componist en de uitvoerende muzici. U hoort nu steeds het interview en de tweede uitvoering van het werk. En als eerste is aan de beurt Antal Spork met de compositie Pedal Play, uitgevoerd door harpist Anton Sie.
1: Dankjewel Anton Sie voor je mooie uitvoering. Anton Spork, kom jij naar voren? Wie van u dacht, god, er gaat af en toe even wat mis? Met dat gekletter van die snaren. U dacht, hij doet het even niet goed. Oké, okay, gaan we meteen aan Antal vragen. Was het expres of per ongeluk?
2: Ja, zeker. Dat is expres. Ja.
1: Hoe krijg je dat gekletter nou voor elkaar?
2: Harp heeft een mechaniek met twee punten waar dus snaren op ingekort kunnen worden. De snaar in zijn langste stand zijn de toonladder van 6 groot geven. Je kan hem één keer inkorten, dan krijg je een halve toon hoger. Je kan hem nog een keer inkorten, dan krijg je nog een keer een halve toon hoger. Als je dat pedaal wat je daarvoor gebruikt, maar voor de helft intrapt, dan is dat mechaniek net niet tegen de snaar aan. En dan krijg je dat die snaar gaat uitslaan tegen het mechaniek en dus lawaai maakt.
1: En waarom gebruik je dat?
2: Dat is een effect wat je kan gebruiken om bijvoorbeeld op een climax moment in een stuk.
1: Nu heb je het stuk genoemd Pedal Play. Waarom?
2: Nou, de pedalen spelen sowieso bij de harp een belangrijke rol, maar in dit stuk zijn ze eigenlijk de basis voor de opzet van het stuk geweest. Ik heb namelijk als allereerste een pedaalschema ontworpen met wisselingen van de pedalen. Je hebt 7 pedalen bij de harp en ik heb een vast patroon gemaakt waarin die steeds gewisseld worden. En in dit patroon wat ik heb gemaakt, dat is namelijk, je hebt 3 pedalen links, 4 pedalen rechts. Door steeds links en rechts om en om 1 pedaal, 1 stand te verplaatsen. En ze gaan dan allebei in de andere richting. De ene gaat omlaag en de andere gaat omhoog. Krijg je dus een cyclus. Omdat hij dus links 3 en rechts 4 pedalen heeft, komt er steeds een andere pedaalvolgorde uit. En na 73 wisselingen kom je weer uit bij de beginstand.
1: Nu heb jij dit stuk geschreven voor harp. Sorry. Was dat jouw eigen keuze of was dat een verzoek van November Music?
2: Dat was mijn eigen keuze. Het mocht alleen geen piano zijn. Ik denk dat dat met ruimte te maken heeft, dat een vleugel hier moeilijk te plaatsen is. Dat weet ik niet precies. In ieder geval, de vraag was om een solo stuk te schrijven. Voor maakt niet uit als het maar geen piano is. Een solo stuk schrijven vind ik persoonlijk best moeilijk. Want één instrument is maar één instrument.
1: Een harp heeft veel mogelijkheden.
2: Elk instrument heeft natuurlijk veel mogelijkheden. Maar voor een componist is een solo stuk heel confronterend.
1: Oh, waarom?
2: Omdat je dan... je hebt bijvoorbeeld qua klankkleuren heb je natuurlijk veel minder mogelijkheden dan wanneer je een combinatie aan instrumenten hebt. Dus je bent, ondanks dat natuurlijk elk instrument veel mogelijkheden heeft, dat is logisch. Anders zou het geen instrument zijn. Maar ben je toch relatief beperkt. Dus je bent heel erg aangewezen op de kern van je schrijfstijl.
1: Nu zei jij ooit, hoorde ik van Bert Palings, die nu hier niet aanwezig is, de organisator van dit festival, dat jij gezegd zou hebben, na 1945 is er nooit een goed stuk geschreven. Heb jij vandaag zelf een goed stuk geschreven?
2: Daar laat ik mij niet over uit. Dat is niet aan mij om dat te beoordelen sowieso, maar van de andere kant ben ik niet zo erg snel tevreden over iets wat ik zelf doe. Dus ja, dat weet ik niet.
1: En waar sloeg het op dat na 1945 geen goed stuk meer is geschreven?
2: Ik weet niet of ik dat heb gezegd hoor, maar want dat vind ik namelijk ook niet hoor. Want er zijn een heleboel stukken die mij heel dierbaar zijn na die tijd. Maar de kern van het verhaal is een beetje dat ik ook pianist ben en dat ik als uitvoerend muzikus tijdens mijn studietijd me veel toch wel heb toegelegd. In ieder geval ten opzichte van andere pianostudenten heb ik me relatief veel bezig gehouden met nieuwe repertoire. Maar dat de belangstelling bij mij daarvoor erg is afgenomen. Dat ik te veel onzin ertussen vind. En geen zin meer heb om dat allemaal in te gaan studeren.
1: En de onzin zit hem waarin?
2: In het speelplezier wat ik eraan beleef. En de praktische uitvoerbaarheid op een podium. Als ik een stuk op een podium moet presenteren, merk ik dat het prettiger is om een stuk van Brahms te spelen dan om heel veel moderne stukken te spelen. Die zijn vaak minder handig, vaak zelfs onhandig. Je hebt tegenwoordig te veel componisten, vind ik, die geen instrument spelen. En vaak nadrukkelijk onhandige muziek schrijven. En zich eigenlijk niet realiseren wat de consequentie daarvan is voor degene die het moet uitvoeren.
1: Denk je, je zegt nadrukkelijk onhandige muziek schrijven, denk je dat ze het expres doen?
2: Ik denk dat ze het niet weten vaak. En dat is een probleem voor de uitvoerder. En omdat ik dat zelf dus heb gemerkt, dat ik er gewoon last van heb op het moment dat je een stuk moet uitvoeren wat, nou ja, niet handig is, wat niet prettig speelt, waar je je nooit echt in thuis voelt. Dan, ja, dat wil ik dus ook liever een ander niet proberen niet aan te doen in ieder geval.
1: Nu ben je dus inderdaad zelf pianist, maar ook dirigent. Je bent componist. In hoeverre beïnvloeden die uitvoerderskanten jouw eigen componeren?
2: Ik denk wel veel. Ja, dat, net om de reden die ik net zeg. Ik ben heel erg wel altijd bezig met hoe werkt het op een podium? Hoe is het voor een speler om dat te moeten doen? Kan dat? Is het handig? Kan hij zich prettig voelen met dit stuk? Dus ik probeer daar wel aan te denken. Ik denk wel dat dat zeker invloed heeft, ja.
1: Heb je ook met Anton samengewerkt? Oh, misschien moet ik het Anton even vragen. Heeft hij aan jou dingen gevraagd?
3: Ja, zeker. Hij heeft, we hebben eerst een sessie gehad waarbij hij alle mogelijkheden van de harp heeft onderzocht. En dat was wel heel leuk. Maar toen kwam hij met een schets aanzetten.
1: Onmogelijke dingen. Onhandige dingen.
3: Onhandige dingen, ja. Tenminste, ja, bijvoorbeeld, ja, hij wilde op een gegeven moment 2 strijkstokken in de weer. Maar gelukkig vond hij de klank te zacht, dus dat heeft hij.
1: Jij deed expres heel zachtjes strijken.
3: Nee, ik deed niet expres. Maar dat heeft hij bijvoorbeeld uitgeschat.
1: En als we het even aanhaken bij wat Anton zegt, hij als pianist merkt of ook als dirigent dat stukken eigenlijk niet zo goed zijn geschreven voor het instrument. Wat doen componisten bij de harp vaak fout?
3: De pedalen, dat is dus een lastige issue. Vaak is het heel pianistisch, dus dan schrijft ze bijvoorbeeld 10 klanken, terwijl we met maar 8 vingers spelen. Of afstanden die onmogelijk zijn.
1: Te groot zijn.
3: Ja, precies. Ja.
1: En één laatste vraag nog aan jou. Jij bent de zoon van een componist en van 2 pianisten. Componist zit ook hier, Joost Spork, ook hier op het festival uitgevoerd. Is dat nou een voor- of een nadeel? Oh ja, nu moeten we even weg.
2: Ja, dat is een vraag die ik mezelf al vaak heb gesteld. Ik denk het grote voordeel is dat ik vanaf mijn geboorte al heel veel bagage heb meegekregen. Heel veel heb meegemaakt, stukken van mijn vader heb gehoord toen ik al heel klein was. Ik weet niet of er een nadeel is, maar...
1: Misschien kijkt hij altijd met je mee, zegt hij, nou die noot klopt helemaal niet, vind ik niks aan.
2: Nee, daar ben ik denk ik ook te eigenwijs voor, maar... Dat doen we eigenlijk al lang niet meer, dat we met elkaars muziek bemoeien. Nee.
1: Oké, dankjewel Anton Spork. We gaan opnieuw luisteren naar Pedal Play van Anton Spork, gespeeld door Anton Sie.

0: Dat was Pedal Play van Antal Spork door Anton C. op harp. En we gaan verder met Stefan Prins. Van hem klinkt het werk Ensuite, uitgevoerd door Pieter Martijnsens op cello.
1: Dankjewel Pieter Martijnsens. Jij moet even nu chillen, want het was een zwaar stuk, dat heeft u vast ook wel gezien. Stefan Prins, als enige heb jij vandaag geen nieuw werk geproduceerd. Hoe komt dat?
2: Eigenlijk heel onschuldig. Op het moment dat November Music mij vroeg om dit concert, om een stuk te schrijven voor dit concert, kon ik eigenlijk niet meer. Mijn agenda zat vol. Dus dat is de enige reden.
1: Je hebt het stuk gekozen wat je al had liggen. In 2008, meen ik, geschreven.
2: Ja.
1: Je hebt wel dit jaar nog dingen aan veranderd. Wat?
2: Wat precies is moeilijk te zeggen.
1: Of waarom dan?
2: Het duurde er niet naast. Het stuk was eigenlijk geschreven voor een cellist, Jean-Guy Henquerat, die het heeft uitgevoerd in België in 2008 in het kader van een Bach-suites marathon. Dus hij heeft alle Bach-suites gespeeld en had gevraagd aan twee Vlaamse componisten ook om een stuk te schrijven dat daar in dat concert ook gespeeld zou worden. Dus ja, als componist is dat natuurlijk een zeer... Het is een moeilijke vraag natuurlijk om een stuk te schrijven dat naast de onsterfelijke suites van Bach gespeeld zal worden. Wat doe je daarmee? Ik heb daar zelf... Maar dat is misschien een antwoord op een andere vraag die je misschien straks gaat stellen. Maar ik heb daar dus...
1: Bepaal ik zelf wel.
2: Oké. Wacht, ik zal teruggaan naar je eerste vraag misschien. Hè? wat heb ik precies veranderd? Ja, dus nadat Jean-Guy Henquerat het stuk heeft gespeeld... heb ik met Pieter aan een stuk opnieuw gewerkt. Pieter was eigenlijk ook, hoewel Jean-Guy Henquerat een stuk fantastisch gespeeld heeft, was Pieter wel de eerste cellist die echt gespeeld heeft dat op de partituur stond. Of toch grotendeels. En goed, dat gaf mij de gelegenheid natuurlijk om te oordelen of dat het stuk werkte zoals het geschreven was. En er waren een aantal dingen die beter werkten dan ik had voorzien, of die minder goed werkten dan ik had voorzien. En dus heb ik die stukken wat aangepast.
1: En toen je het schreef op verzoek van Jean-Guy en Keras, had je toen al contact ook met Keras over de mogelijkheden? Of werkte je altijd al liever met Pieter, omdat jullie zitten samen ook in het Nadar-ensemble?
2: Nee, op dat moment had ik eigenlijk met geen van beiden contact over dit stuk althans. Maar wat ik meestal doe als ik schrijf voor een bepaald instrument, is daar mijn vriendin van maken eigenlijk op dat moment. Ik neem die onder andere mee naar bed.
1: De cello?
2: Nee, letterlijk. Ik bedoel, ik maak mijn... dat is een instrument waar ik op dat moment heel fysiek een band mee creëer, omdat ik wil weten hoe ik met dat instrument kan omspringen.
1: Ga je het ook zelf proberen te bespelen?
2: Absoluut. Dat is wat ik bedoel. Echt heel fysiek. Voor mij is het heel belangrijk dat ik dan echt met dat instrument een band ontwikkel. En vaak is dan het feit gewoon dat ik zelf met dat instrument, dat ik dan nooit gestudeerd heb, ervaar ik dat als een voordeel, omdat ik dan dat instrument bij wijze van spreken met maagdelijke ogen kan bekijken en betasten, zien wat hij ermee kan doen.
1: En nog even terug naar Bach, hè, want dat is natuurlijk meteen waar je aan denkt bij een solo cello stuk. Zit er voor jou überhaupt Bach in?
2: Nee, helemaal niet. Ja goed, wat doe je als hedendaagse componist wanneer dat gevraagd wordt om een stuk te schrijven dat naast Bach moet staan? Eén optie zou zijn Bach citeren. Dat was voor mij geen optie. Andere optie zou zijn om je misschien te proberen af te zetten tegen wat dat er aan de suites van Bach zo typisch is, namelijk die horizontale polyfonie. Een andere optie, en dat is uiteindelijk de optie geweest waar ik zelf voor gekozen heb, zou zijn om de ideeën achter die horizontale polyfonie die Bach had te vertalen naar de dag van vandaag en te proberen op die manier een stuk te schrijven dat duidelijk zijn wortels heeft in de wereld van vandaag. Misschien te proberen af te zetten tegen wat dat er aan de suites van Bach zo typisch is, namelijk die horizontale polyfonie. Een andere optie, en dat is uiteindelijk de optie geweest waar ik zelf voor gekozen heb, zou zijn om de ideeën achter die horizontale polyfonie die Bach had te vertalen naar de dag van vandaag en te proberen op die manier een stuk te schrijven dat duidelijk zijn wortels heeft in de wereld van vandaag, maar misschien op een of andere manier

Vanuit Music Q in Amsterdam was dit een uur lang deel 2 tot en met 4 van Cycle. Een improvisatie van Jeroen van Vliet op piano elektronica, Erwin Van op tenorsaxofoon elektronica en Jacob Bro, gitaar en eveneens elektronica. De opnamen van dit concert werden op 12 november in Muziekgebouw De Toonzaal in Den Bosch voor de concertzender gemaakt door Glenn Mogu. Het programma is samengesteld door Kees van der Wiel. Volgende maand, op dinsdag 28 juni, een opname die we tijdens Cellomania in de Toonzaal in Den Bosch maakten van Ernst Reiziger en Harmen Fraanje. Graag tot dan!

Dit is de Concertzender vanuit Music Q in Amsterdam met het programma Concertzender Live. De komende 2 uur besteden we aan het 13e van 18 programma's met live opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music 2010. Dat vorig jaar dus van 10 tot en met 14 november plaatsvond in 's-Hertogenbosch. In een nauwe samenwerking met de VPRO heeft de Concertzender bijna alle concerten, maar daarin veel wereldpremières, vastgelegd. We zenden van december vorig jaar tot en met november dit jaar ongeveer 24 uur live opnames van dit festival uit. Vandaag beginnen we met het spektakelstuk Interzone uit 2004 van de Duitse componist Enno Poppe. De centrale rol in dit monumentale werk voor stem, kamerensemble, vocalisten en video was weggelegd voor bariton Omar Ebrahim en de vocale acrobatiek van de vocaalsoliste Stuttgart. In combinatie met ensemble Mozaïek en de filmbeelden van Anne Quirijnen werd het publiek op overrompelende wijze meegesleept naar een brave new world. Luistert u de komende 80 minuten naar de Nederlandse première van Interzone van Enno Poppe, die trouwens het werk ook dirigeert.

But toss sickness. But let me speak again.

Ra. I never die. In a fucking hospital.

something.

En dat was Interzoon van Enno Poppen, uitgevoerd door bariton Omar Ebrahim, ensemble Mosaïek en de Neue Vokalsolisten Stuttgart, onder leiding van de componist. De opname werd in de grote zaal van de Verkadefabriek in Den Bosch gemaakt door Kees van de Wiel. Nieuw tijdens November Music 2010, want daar luisteren we naar, was Cineac Sonore, een driedaagse etalage van Nederlandse elektronische muziek in de intieme loungezaal van de Verkadefabriek. In een co-productie met Muziekcentrum Nederland was elektronische muziek te horen van 16 Nederlandse componisten. En in onze serie uitzendingen met live opnames zal steeds ruimte worden ingeruimd voor stukken die tijdens die Cineac Sonore werden gepresenteerd. Vandaag kunt u luisteren naar een groot aantal delen uit de compositie Système Solaire van de Brabantse componist Christoffer Zegers. Het werk bestaat uit 14 kleine composities die aaneenvolgend te horen zijn. De 14 composities over de hemellichamen worden aaneengelast door een achtergrondruis die is opgebouwd uit verschillende klanken van door de ruimte draaiende planeten. De compositie is begin 2011, dit jaar dus, voltooid, maar tijdens de Cineac Sonore in november waren, net als nu, de eerste 10 delen hoorbaar. Dit is Système Solaire van Christoffer Zegers.

terwijl deze ontstemd en geprepareerd bespeeld wordt. Rauwe composities met elk een dwarse spanningsboog, fragmentarische uitersten en een wildgroei aan ongepolijst materiaal. De drie delen kunnen in willekeurige volgorde als drieluik worden uitgevoerd of als afzonderlijke solowerken. In de uitvoering van vandaag klinkt het complete drieluik met achtereenvolgens Annegret Meyer-Lindenberg op viola d'amore, Martin Rood op traverso en tenslotte Goska Isvording op klavecimbel. De geluidsregie van de tape was in handen van de componist zelf. Luistert u naar Antipode 1, 2 en 3 van Merijn Bisschops.

Dit was de première van Antipode van Merijn Bisschops, uitgevoerd door Annegret Maier Lindenberg op Violo d'Amore, Martin Rood op Traverso en tenslotte Goska Isvording op clavecimbel. Deze opname werd op 12 november 2010 in Muziekcentrum De Toonzaal gemaakt door Kees van de Wiel. Oude muziek, klassieke en hedendaagse muziek, opera, jazz en wereldmuziek. En bijna alles wordt helemaal gedraaid. Dat is de Concertzender. U kunt ons steunen door vriend of donateur te worden. Kijk voor meer informatie op www.concertzender.nl. We gaan verder met Concertzender Live. Nieuw tijdens November Music 2010 was Cineac Sonore. Een driedaagse etalage van Nederlandse elektronische muziek in de intieme loungezaal van de Verkadefabriek. In een co-productie met Muziekcentrum Nederland was elektronisch muziek te horen van 16 Nederlandse componisten. In deze uitzendingen met live-opnames zal steeds ruimte worden ingeruimd voor stukken die tijdens Cineac Sonore werden gepresenteerd. Vandaag kunt u luisteren naar het werk Alles dat herinnert was gisteren soms later. Het is een werk uit 2005 tot 2010 van Piet-Jan van Rossum. In 2010 was hij ook een van de twee centrale componisten van November Music. We willen u de zeer verhelderende tekst niet onthouden die Piet-Jan van Rossum maakte voor het programmaboekje. Ik vraag me al jaren af wat de muzikale equivalent is van het brievenboek, het reisverslag. Zoals iemand aan het eind van de dag zijn gedachten en gevoelens over die dag neerschrijft in een dagboek, zo zou ik een vorm willen maken waarin iemand denkt, voelt en herinnert in geluid. Daar kunnen flarden tekst in voorkomen, maar in hoofdzaak vertelt de klank. Ik herinner me delen van mijn leven. Heel concreet, direct geluid van de plaats die ik herinner. Of een interpretatie van die plaats. Of ik herinner me oud werk, onvoltooid werk. Ik herinner me boeken, films, mensen. Al die herinneringen komen langs in geluid. Ik knip ze hard naast elkaar, er zijn geen overlappingen. Sommige herinneringen zijn een paar seconden, andere een tiental minuten. Sommige nemen de gedaante aan van een werk binnen een werk. Een compositie waarbinnen circa 40 blokjes samengebracht één vertelling vormen. Niet naadloos, maar wel noodzakelijk en vanzelfsprekend. Ik ben op zoek naar een nieuwe vorm. De enige componist die ik ken die bezig is geweest met het componeren van persoonlijke reisverslagen met concreet geluid is Luc Ferrari. Een dagboekvariant ken ik niet. Niet als autonome compositie. Begonnen als een werk voor instrumenten en luidsprekers heb ik uiteindelijk besloten dat Alles dat herinnert een puur luisterstuk moest worden zonder concrete visuele afleiding. 5 luidsprekers in een donkere ruimte en voor het publiek luie stoelen of matrasjes. Het is een pleidooi dat ik wil houden voor het oor. Zo langzamerhand wel een van de meest onderschatte zintuigen. Een van mijn meest intense muzikale belevingen was Hymnen van Stockhausen. Dat is circa 2 uur pure tapemuziek in een donkere zaal. Een goed tapestuk, goed uitgestuurd over goede luidsprekers, kan een overweldigende muzikale en een overweldigende ruimtelijke ervaring zijn. Ik vind het belangrijk om muziek als gecomponeerde, ruimtelijke ervaring, intens en zonder afleiding, onderbreking of tussenkomst van andere media, te kunnen ondergaan. Luistert u naar de stereomix van Alles dat herinnert was gisteren soms later, van Piet-Jan van Rossum.

外苑前、外苑前。

het smalle lichaam met de voeten spitsen, over de purperen afgrond, rank gespannen flanken. Alle afstand herleid. De voeten spitsen. Schaduwloos. Tot de oude oneindigheid.

smalle lichaam met het effen licht schaduwloos, de oude oneindigheid over de purperen afgrond, rank gespannen flanken. Alle afstand herleidt tot de oude oneindigheid.

0: smalle lichaam met de voeten spitsen, over de purperen afgrond, rank gespannen flanken, rondwallen licht gebreid, de voeten het spitsen, schaduwloos, over de purperen
1: alle afstand hergeleid,
0: gespouwde vlakkendigheid, rondom uitgebreid, het effen licht schaduwloos, alle afstand herleid tot de oude oneindigheid.

het smalle lichaam met de voeten spitsen, over de purperen afgrond rank gespannen flanken, rondom uitgebreid, het effen licht schaduwloos, alle afstand

0: Hoi.
1: Oh, dat is leuk. Dat is mooi, dat staat altijd op de tekening.

やだ、誰もいなくなっちゃった。

Oh, shit.

Goed zo. Oh.

0: Dit waren achtereenvolgens Filter or Flip van Maaike Nas en When the Sound of Your Voice Slips Through My Fingers van Katie van Eck. De Neue Vokalsolisten Stuttgart sloten het concert af met Nein Allein van de Duitse componiste Carola Bauchholt uit 2000.
1: Yeah.

0: Ja.
1: Toch?
0: Ja, ja.
1: Toch?
2: Ach.
3: Tja. Aber.

Shit.

Shut up, bitch.

Dit was Nein Allein van Carola Baukholt, uitgevoerd door de Neue Vokalsolisten Stuttgart. De opname van dit concert werd op 13 november 2010 voor de concertzender gemaakt door Kees van der Wiel in muziekcentrum De Toonzaal te 's-Hertogenbosch. U luistert naar Concertzender Live, u luistert naar de concertzender. Nieuw tijdens November Music 2010 was Cineac Sonore. Een driedaagse etalage van Nederlandse elektronische muziek in de intieme loungezaal van de Verkadefabriek. In een co-productie met Muziekcentrum Nederland was elektronische muziek te horen van 16 Nederlandse componisten. In deze uitzendingen met live-opnames ruimen we steeds ruimte in voor stukken die tijdens Cineac Sonore werden gepresenteerd. En tijdens Cineac Sonore werd door Muziekcentrum Nederland de nieuwste cd gepresenteerd met elektronische muziek van Rosalie Hirs. Hirs combineert haar elektronische muziek steeds vaker met zelfgeschreven teksten. Zo ook Pulsers uit 2007, waarnaar u nu kunt luisteren.

Dit was tot slot van het tweede deel van het Christian Wolff drieluik Esva van Miriam Razij. We zijn toe aan het derde en laatste deel van dit bijzondere November Music Concert. Om te beginnen kruipen Christian Wolff en John Tilbury samen achter de piano en ze doen dat voor de 13 Piano Pieces van Christian Wolff. Dit werk uit 1997 maakt deel uit van de collectie Keyboard Miscellany. De 13 stukken zijn typisch voor Wolffs late stijl. Een neiging naar de beknoptheid van expressie en dus ook naar fragmentatie en discontinuïteit. Helderheid van textuur en verhaallijn en een gevoel voor het spelelement. En dat levert een balans tussen gewone en open notatievorm en dit alles aldus de programmatoelichting. Het werk wordt vervolgd met de improvisatie nummer 3, waarna het concert en het drieluik worden besloten met de première van Give Me a Break. En dit is een compositie van de Amerikaanse fluxuscomponist Ben Patterson. Het stuk is een ode aan de hip-hopcultuur waar Patterson onlangs tijdens zijn vele reizen door gefascineerd is geraakt. Luister naar het trio Wilbury, Dutch, Davies in het eerste werk, aangevuld door de componist Christian Wolff aan de piano.

Dit was tot slot van 3 korte concerten in de toonzaal het werk Give Me a Break van Ben Patterson. De opname van deze 3 concerten werd op 14 november 2010 voor de concertzender in muziekcentrum De Toonzaal in Den Bosch gemaakt door Glenn Mogot. Nieuw tijdens November Music 2010 was Cineac Sonore. Een 3-daagse etalage van Nederlandse elektronische muziek in de intieme loungezaal van de Verkadefabriek. In een co-productie met Muziekcentrum Nederland was elektronische muziek te horen van 16 Nederlandse componisten. En in deze uitzendingen met live-opnames zal steeds ruimte worden ingeruimd voor stukken die tijdens deze Cineac Sonore werden gepresenteerd. Vandaag aandacht voor een 2-tal werken van René Uilenhoed. Een voorliefde voor karakteristieke geluiden met een rafelig oppervlakte en een donkere onderkant motiveert hem om stukken te maken. Wanneer tijdens het experimenteren in de studio's zo'n rafelige klank met diepgang zich laat bouwen of vangen, vormt deze klank de basis voor een grillige compositie waarin hij tot zijn recht kan komen. Een elektronisch zilverachtig flageolettenkoraal vormt de aanzet tot Before It Happened en When It Happened. Deze beide werken klonken eerder in 2010 als onderdeel van de opera Wake van Klaas de Vries, David Mitchell en René Uilenhoed. U hoort nu de speciaal voor de concertzender door de componist gemaakte stereoversie. Luister naar René Uilenhoed.

Dit was Before It Happened and When It Happened van René Uilenhoed. Twee van de elektronische werken die klonken tijdens Signac Sonore, een onderdeel van November Music 2010. En hiermee zijn we aan het einde van deze 14e uitzending met live opnames van het festival November Music 2010 gekomen. Dit programma werd voor u samengesteld door Kees van der Wiel.

Dit is de Concertzender met het programma Concertzender Live. Dit is de 17e en alweer de laatste aflevering met live opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music 2010. Dat vorig jaar van 10 tot en met 14 november plaatsvond in 's-Hertogenbosch. In nauwe samenwerking met de VPRO heeft de Concertzender bijna alle concerten met daarin veel wereldpremières vastgelegd. We zonden vanaf december vorig jaar tot en met nu ruim 31 uur live opnames van dit festival uit. En inmiddels is editie 2011 van het festival weer achter de rug. En al vanaf volgende maand, op 19 december, kunt u luisteren naar de eerste opnames van dit jaar. Maar vandaag kunt u luisteren naar twee concerten uit de Verkadefabriek. In de rubriek Cineac Sonor hoort u vandaag muziek van Rosalie Heers. We beginnen met een kort concert dat op 14 november 2010 plaatsvond in de kleine zaal van de Verkadefabriek. U hoort Monica Giamino op viool en Reinier van Hout aan de piano in het werk Alle Terre Ascenti van Piet-Jan van Rossum, in 2010 een van de twee centrale componisten tijdens het festival. Wie wil nog heen gaan in zijn bed als het ook aan de kade der ongeneeslijke kan? Een ode aan de onsterfelijke magie van de stad Venetië. Van Rossum verklankte in zijn Alle Terre Ascenti uit 2003 de ongrijpbare schoonheid van de Dogenstad, onder meer met opnames uit 1954. Het is een mystieke klankreis door het ondergrondse, van de processie van het Heilige Kruis op Piazza San Marco tot aan een saluut aan een onbekende verdronken arbeider. Het werk is geschreven voor viool, piano en vier luidsprekers en werd begeleid door een stemmige film van Petra van der Schoot. Hier is Alle Terre Ascenti van Piet-Jan van Rossum.

0: Dat was Aletera Ascensie van Piet-Jan van Rossum, uitgevoerd door Monica Germino viool en Renier van Hout piano. De opname werd op zondag 14 november 2010 voor de concertzender gemaakt door Fred Momotenko. Nieuw tijdens November Music 2010 was Cineac Sonor, een driedaagse etalage van Nederlandse elektronische muziek in de intieme loungezaal van de Verkadefabriek. In een co-productie met Muziekcentrum Nederland was elektronische muziek te horen van 16 Nederlandse componisten. In deze uitzendingen met live-opnames is steeds ruimte gemaakt voor stukken die tijdens Cineac Sonor werden gepresenteerd. Vandaag aandacht voor een werk van Rosalie Hirsch. Tijdens Cineac Sonor werd haar nieuwste cd gepresenteerd, waarop 3 elektroakoestische composities waarin tekst een belangrijke rol speelt. In het werk In L.A. of In L.A. dat u nu gaat horen, is zelfs louter tekst te horen. Er is dus niet echt sprake van een elektronische compositie, maar wel van een tapecompositie. In L.A. gaat over Louis Andriessen. Er worden flarden van teksten gebruikt uit een interview met hem dat in 2002 plaatsvond. In deze Engelse versie, uit 2010, hoort u de stem van Arnold Marinissen. Dit is In L.A. van Rosalie Hirsch.
1: The bed, Bach, bed, nothing.

0: Dat was Turbulence van Kasia Glowitzka, uitgevoerd door Sonsoles Alonso piano en de componisten zelf met live elektronica. Van Alex Nowitz klonken twee werken tijdens dit concert. Zijn The Minotaur uit 2009 voor versterkte stem en elektronica voert Nowitz zelf uit. Daarna speelt Sonsoles Alonso het pianowerk Confessio uit 2007... waarin de pianiste hoofdzakelijk het binnenste van de piano beroert, van de snaren tot de pianoframe. De piano is onder meer met glas geprepareerd. Luistert u naar achtereenvolgens de Minotaur en Confessio van de Duitse componist en performer Alex Nowitz.
1: Jag har ärvt en gåta som får mig att känna att jag aldrig kommer att få veta vem jag är. Åt vad jag är ägnad eller vad förutom mig själv som förbinder mig med världen.
2: Mon héritage est l'énigme qui me fait ressentir que jamais je ne saurai qui je suis, pourquoi je suis, ni ce qui pourrait me relier au monde en dehors de moi.
3: Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier.

Nee.

Dat was Confessio van Alex Norwitz, uitgevoerd door Sonsoles Alonso Piano. We besluiten dit laatste programma over het Festival November Music 2010 met nog twee werken voor piano en elektronica. Eerst hoort u Wave 3 van Peter Adriaans en dat is een werk voor e-bow piano en sinusgolven. Het is in 2007 speciaal voor Sonsoles Alonso geschreven. De titel van het stuk slaat terug op het hallucinerende akoestische fenomeen beating, dat plaatsvindt wanneer twee of meer toonhoogtes licht ontstemd zijn en tegen elkaar aanschuren. En daarna hoort u de wereldpremière van Piano Si Na Vi van de Koreaanse componiste Yi Yoon Kang. Het werk verwijst naar de geïmproviseerde muziek voor een Koreaans traditioneel ritueel. En ook dit is een werk voor piano en live elektronica. Maar luistert u eerst naar Wave 3 van Peter Adriaan.

Dat was tot slot van het concert met werken voor piano en elektronica, de wereldpremière van Piano Si Na Wi van Yi Yun Kang. Met Sonsoles Alonso aan de piano en Yi Yun Kang die de live elektronica verzorgde. De opnames in de Verkadefabriek werden gemaakt door Kees van de Wiel. Dit was de 17e en laatste uitzending met live opnames van het festival November Music 2010. Vanaf volgende maand kunt u op de concertzender alweer luisteren naar de eerste opnames van het festival November Music editie 2011, dat zojuist achter de rug is. Dit programma werd voor u samengesteld door...

Dit is de Concertzender vanuit Music U in Amsterdam met het programma Concertzender Live. En vandaag een extra uitzending waarin een nog overgebleven concert uit 2009 en een opname die de NTR dit jaar maakte van de opening van het festival. Als aansluiting hoort u nog een bijdrage uit de Signac Sonore. We beginnen met een nagekomen concert uit 2009. Toen kreeg de jonge Nederlandse componiste Nicoline Soeter van November Music een compositieopdracht voor altviool, contrabas en blokfluit. Rondom dit première werk werd nog een aantal andere stukken gespeeld. U hoort nu achtereenvolgens twee werken voor viool en contrabas. Vishnu Stockings uit 2009 van Hilary Jeffrey en Douchegordijn uit 2007 van Cor Fuller. Dit zijn Mary Oliver, viool, en Rosemarie Heggen, contrabas.

U hoorde Mary Oliver en Rosemary Haggen in Vishnu Stockings van Hilary Jeffrey en Douche Gordijn van Cor Voeder. Het programma vervolgt nu met Jesty van Luciano Berio voor solo blokfluit, hier uitgevoerd door de kerstverse Nederlandse muziekprijswinnaar Erik Bosgraaf. En daarna hoort u een korte improvisatie door het complete trio Mary Oliver, Rosemary Haggen en Erik Bosgraaf. Maar eerst Jesty van Luciano Berio.

U hoorde na de fluitsolo Jesty een improvisatie van Mary Oliver, viool Rosemarie Hagen contrabas en Erik Bosgraaf op blokfluit. Nicolien Soeter schreef voor dit trio in opdracht van November Music het werk Morf. In Morf brengt Soeter natuurlijke vormen en processen tot leven. Denk aan stollingsgesteente, door erosie afgesleten rotsen, korstmossen, algen, modder en dat alles in onweerstaanbare klanken gevat. Dit is de wereldpremière van Morf.

Dit was aan het slot van een concert uit editie 2009 van het festival November Music, de première van Morf van Nicoline Soeter. De opnames werden in muziekcentrum De Toonzaal voor de concertzender gemaakt door Glenn Mogo. Nieuw tijdens November Music 2010 was Signac Sonore, een driedaagse etalage van Nederlandse elektronische muziek in de intieme loungezaal van de Verkadefabriek. In een co-productie met Muziekcentrum Nederland was elektronische muziek te horen van 16 Nederlandse componisten. In deze uitzendingen met live-opnames zal steeds ruimte worden ingeruimd voor stukken die tijdens Signac Sonore werden gepresenteerd. En vandaag kunt u luisteren naar Music When Soft Voices Die uit 2002 van Roderick de Man.

Dit was Heer Heer, een elektronisch werk van Roderick de Man, een van de elektronische werken die klonken tijdens Signac Sonore, een onderdeel is dat van November Music 2010. Tot slot van deze eerste Concerts in de Live-uitzending met opnames van het festival November Music, editie 2010, kunt u luisteren naar het openingsconcert dat werd opgenomen door de NTR en voor deze uitzending werd afgestaan aan de Concertzender, waarvoor dank. Op 10 november was een volle grote zaal van de Verkadefabriek getuige van twee wereldpremières. Een van Michael Finnessy en een van Pieter Adriaens. Er klonk ook nog een bijzonder werk van de in 2008 overleden Maurizio Kagel. De stukken werden gespeeld door het New London Chamber Choir en het Zwitserse Rascher Saxophone Quartet. Deze productie was mogelijk door een samenwerking met het festival van Huddersfield in Engeland. Als eerste kunt u gaan luisteren naar de première van Gedächtnishymne van de Engelse componist Michael Finnessy. U hoort het New London Chamber Choir en het Rascher Saxophone Quartet onder leiding van James Weeks.

Dat was Gedächtnis Hymne van Michael Finnessy, de eerste première op het openingsconcert van het festival November Music 2010. De tweede première kwam op naam van de Nederlandse componist Peter Adriaans. U hoort zijn Three Studies on Elevation voor koor, saxofoonkwartet en tape, een werk vol zich traag ontwikkelende klankstructuren. Luistert u wederom naar het New London Chamber Choir en het Rasche saxofoonkwartet onder leiding van James Weeks.

Dat was de première van Three Studies on Elevation van Peter Adriaens tijdens het openingsconcert van het festival November Music 2010. Het concert werd afgesloten met een weinig gespeeld werk van Mauricio Kagel, die 5 jaar geleden nog te gast was tijdens het festival. Luistert u naar Les Invitations d'Adolphe Sax uit 2004-2005, uitgevoerd door het New London Chamber Choir en het Rascher Saxophone Quartet onder leiding van James Weeks.

Dit was tot slot van een extra uitzending met live-opnames van het festival November Music 2009 en 2010, Les Invitations d'Adolphe Sax van Mauricio Kagel, uitgevoerd door New London Chamber Choir en het Rascher Saxophone Quartet onder leiding van James Weeks. De opname werd op 11 november in de grote zaal van de Verkadefabriek in Den Bosch door de NTR opgenomen en deze opname werd beschikbaar gesteld voor de November Music programmering van de Concertzender, waarvoor nogmaals hartelijk dank. Over 2 weken, op 24 februari, gaat Concertzender Live gewoon verder met live opnames van November Music editie 2010. U kunt dan onder andere luisteren naar slagwerkster Yiping Yang en het slotconcert van slagwerk Den Haag en wederom Vocal Lab Nederland met Balthasar van Claudio Baroni. Het programma werd voor u samengesteld door Kees van der Wiel. Sol Veldman.

U luistert naar het programma van de Concertzender. Tijd nu voor Concertzender Live. En dat betekent dus weer eigen opname van de Concertzender, zoals we er al velen de afgelopen jaren hebben gemaakt. Het wordt nu een concertregistratie van het project Sex, Sleep, Eat, Drink, Dream. Een multidisciplinair project. Het wordt uitgevoerd door een ensemble bestaande uit viool, cello, elektrische gitaar, basgitaar, drums, samples, maar ook wijnglazen, speeldoosjes, kraakdozen en elektronica bewijzen hun diensten. Sex, Sleep, Eat, Drink, Dream is geïnitieerd door de twee componisten, Diana Donk, die haar oriëntatie heeft in de hedendaagse gecomponeerde muziek, en Tijn Berkelmans, afkomstig uit de experimentele pop. De componisten willen klassiek, experiment en pop met elkaar verbinden. Komende vrijdag en zaterdag 7 en 8 oktober vinden er twee uitvoeringen plaats in de Melkweg in Amsterdam. En dit concert is opgenomen in augustus van dit jaar in de Verkadefabriek in 's-Hertogenbosch. Luistert u naar Sex, Sleep, Eat, Drink, Dream.

Thank you.

they were just kind of whispering things. Sleep.

Your red dress. Brings me down.

U heeft geluisterd naar een concertregistratie van het project Sex, Sleep, Eat, Drink and Dream. En dat was een project van Diana Donk en Tijn Berkelmans, opgenomen in de Verkadefabriek in Den Bosch in augustus van dit jaar. En vanaf morgen in de Melkweg in Amsterdam. En we hebben nog tijd over in dit programma, want het concert was nog niet, eerlijk gezegd, helemaal afgelopen. Want er was nog een tweede stuk, een toegift, kun je zeggen. Het is een stuk van Diana Donk en het heet Odd Music.

En zo klonk het tweede stuk en het had de titel Odd Music. Het was van Diana Donk. Het was het tweede stuk dus op het concert van Diana Donk en Tijn Berkelmans. Gegeven in de Verkadefabriek in Den Bosch in augustus van dit jaar. En daar hebben we het als concertzender ook opgenomen. Ze zijn dus te beluisteren vrijdag en zaterdag aanstaande. Dus morgen en overmorgen in de Melkweg in Amsterdam. Voor de volledige concertgegevens en de speellijst van dit programma kunt u naar onze website www.concertzender.nl.

Dit is de Concertzender vanuit Conclusion in Utrecht. En u luistert naar het programma Concertzender Live met het eerste deel van een groot aantal programma's met live opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music 2011. En dat vond dit jaar plaats van 9 tot en met 13 november in 's-Hertogenbosch. In nauwe samenwerking met de VPRO heeft de Concertzender bijna alle concerten met daarin veel wereldpremières vastgelegd. En we zenden vanaf vandaag tot en met november 2012 ruim 30 uur live opnames van dit festival uit. Het festival begon zoals gebruikelijk met een optreden van FC Jongbloed, dat op woensdagmiddag in de Toonzaal een lunchconcert verzorgde. FC Jongbloed is een wisselend ensemble van het Fontys Conservatorium uit Tilburg onder de bezielende leiding van Arnold Marinissen. Elk jaar verrassen zij weer met mooie opnames van vaak nieuwe stukken. Onder de verzameltitel Sacromonte klonken dit jaar 4 stukken, waarvan u er nu 2 gaat beluisteren. Als eerste hoort u het Quintet for Strings and Percussion uit 2011 van de Australische componist Angus Barnacle. En daarna, nummer 34b, Two Pieces for Cello and Ensemble uit 2003 van de Engelse componist Richard Ayres. De cellist in dit werk is Cor Coppolsen. Luistert u naar FC Jongbloed.

Dit was nummer 34b, Two Pieces for Cello and Ensemble van Richard Ayres. Uitgevoerd door Korkepolsen op cello en FC Jongbloed onder leiding van Arnold Marinissen. Het concert van FC Jongbloed vervolgde met een werk voor tape en ensemble van de in Nederland wonende, maar uit Cyprus afkomstige, Yannis Kyriakides, die dit jaar de centrale componist van het festival was. Hij schreef The Arrest in 2010 en dat werk is gebaseerd op een steeds terugkerende nachtmerrie uit het boek La Boutique Obscure van Georges Perec. Daarna klinkt een ouder werk van de Nederlandse componist Rosalie Hirsch. Sacro Monte uit 1997 is een meditatief, langzaam, contemplatief werk waarin het ensemble trage, ijle akkoorden speelt. Halverwege het stuk doorbreekt een solo-viool het statische klanklandschap. Alsof je naar een berglandschap kijkt waar plotseling een verdwaalde fietser doorheen rijdt, aldus Rosalie Hirsch zelf. Luistert u naar FC Jongbloed met als dirigent Arnold Marinissen.

Dit was tot slot van het concert van FC Jongbloed, Sacro Monte van Rosalie Hiers. Dit concert, dat op 9 november plaatsvond in Muziekcentrum De Toonzaal in 's-Hertogenbosch, werd voor de concertzender opgenomen door Kees van de Wiel. Na het succes van vorig jaar was er tijdens November Music 2011 weer de Cineac Sonore. Een driedaagse etalage van Nederlandse elektronische muziek in de intieme loungezaal van de Verkadefabriek. In een co-productie met Muziekcentrum Nederland was elektronische muziek te horen van 12 Nederlandse componisten. In deze uitzendingen met live-opnames stal steeds ruimte worden ingeruimd voor stukken die tijdens Cineac Sonore werden gepresenteerd. Vandaag kunt u luisteren naar Tellura van Juan Parra Cancino.

Dit was Tellura, een elektronisch werk van Juan Paracansino. Een van de elektronische werken die klonken tijdens Cineac Sonore, een onderdeel van November Music 2011. Tot slot van deze eerste concertzende live-uitzending met opnames van het festival November Music, editie 2011, kunt u luisteren naar het concert dat Slagwerk Den Haag samen met het Canadese Bozzini-kwartet gaf in de pleitzaal van de Muzerijen in Den Bosch. We horen eerst het verstilde strijkkwartet Arbor Vitae uit 2006 van de Amerikaan James Denny. En daarna hoort u een nieuw werk van de bij het concert aanwezige Japanse componiste Yo Kondo. Perekmanen voor strijkkwartet en slagwerkensemble heet dat. En Kondo wil deze unieke samenstelling van instrumenten gebruiken voor het scheppen van een nieuwe klankwereld of een nieuw derde instrument, bij wijze van spreken. Luistert u naar het Bozzini-kwartet en Slagwerk Den Haag.

Dat was Paragmenon van Yo Kondo, uitgevoerd door het Bozzini-kwartet en Slagwerk Den Haag. Als intermezzo kunt u nu luisteren naar The Three Strange Angels van Peter Garland uit 1972. Dit is Slagwerk Den Haag.

En dat was The Three Strange Angels van Peter Garland, uitgevoerd door leden van Slagwerk Den Haag. Tot slot van dit gezamenlijke concert van Slagwerk Den Haag en het Ponsini Quartet klinken twee nieuwe werken. Als eerste hoort u Shadings voor strijkkwartet en tape van Peter Adriaans. En het concert wordt besloten met Hotel Palenque 1973 van de Belgische componist Stefan van Eiken voor strijkkwartet en slagwerkensemble. Luistert u wederom naar het Ponsini Quartet en Slagwerk Den Haag.

En dit waren tot slot van deze eerste uitzending met live opnames van het festival November Music 2011. Werken voor strijkkwartet en slagwerkensemble, uitgevoerd door Slagwerk Den Haag en het Bozzini Kwartet. De opnames werden voor de concertzender gemaakt door Kees van de Wiel, die ook dit programma voor u samenstelde. Volgende maand, op 16 januari, gaat Concertzender Live gewoon verder met live opnames van November Music editie 2011.

U luistert naar het programma van de Concertzender. En we gaan verder met eigen opname van de Concertzender in Concertzender Live. In dit programma, en daar zullen nog vele volgen, hoort u live opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music 2011. En dat was van 9 tot en met 13 november in Den Bosch. In nauwe samenwerking met de VPRO heeft de Concertzender bijna alle concerten met daarin veel wereldpremières vastgelegd. We zenden vanaf december vorig jaar uit, en dat gaan we doen tot en met november van dit jaar. Ruim 30 uur live opnames van dit festival. Op zaterdag 12 november speelde het Duitse duo Jörg Wiedmann en Oliver Trindl in Muziekcentrum De Toonzaal een lunchconcert met vooral composities van klarinettist en componist Jörg Wiedmann. Maar we luisteren eerst naar twee andere werken voor klarinet en piano. Allereerst hoort u vier stukken voor klarinet en piano van Alban Berg. Dit opus 5 dateert uit 1913 en is geschreven in de voor Berg zo typerende dramatische en expressionistische melodievorming. Na deze klassieker kunt u luisteren naar Réchant voor solo klarinet uit 2009 van Heinz Holliger. Luistert u naar Jörg Wiedmann op klarinet en Oliver Trindl piano.

Dat was Richant voor klarinet solo van Heinz Holliger door Jurk Wietman. Het concert ging verder en besloot ook met twee werken van Jurk Wietman. Als eerste hoort u het splinternieuwe intermezzi voor piano solo, uitgevoerd door Oliver Trindel. En daarna hoort u een wat ouder werk voor klarinet en piano, Fünf Bruchstücke, dat dateert uit 1997. Het behoort tot de eerste gepubliceerde composities van Wietman. Het zijn 5 geconcentreerde miniaturen in de traditie van Anton Webern, vol verrassende speeltechnieken. Een repertoirestuk waarmee Wietman op perfecte wijze zijn virtuositeit op de klarinet kan etaleren. Luistert u wederom naar de componist Jurk Wietman op klarinet en Oliver Trindel piano.

0: Dat was tot slot van deze tweede uitzending met live-opnames van het festival November Music 2011, het programma Moving Music door Cellefax. De opnames werden voor de concertzender gemaakt door Fred Momotenko. Kees van de Wiel stelde het programma samen. En volgende maand, op 20 februari, gaat de concertzender live gewoon verder met live-opnames van November Music.
1: Dit is de concertzender vanuit Conclusion in Utrecht met het programma Concertzender Live. En het derde van een groot aantal programma's met live opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music 2011. Dat vorig jaar van 9 tot en met 13 november plaatsvond in Den Bosch. In nauwe samenwerking met de VPRO heeft de concertzender bijna alle concerten met daarin veel wereldpremières vastgelegd. Vandaag onder andere muziek van Edgar Varèse door het Nieuwe Ensemble en muziek van Louis Andriessen door het Claise Ensemble. Op woensdag 9 november speelde tijdens het openingsconcert het Nieuwe Ensemble een programma rond Edgar Varèse, waarbij het werk Désert het hoogtepunt was. Bij dit werk werd een unieke film van de Amerikaanse kunstenaar Bill Viola geprojecteerd. Daaraan voorafgaand klonken van Varèse nog Density 2.15 voor fluit solo, gespeeld door Harry Starreveld, en het werk Octandre. Maar het concert begon met een klassieker, namelijk Octet uit 1923 van Igor Stravinsky. Het Nieuwe Ensemble staat onder leiding van Ed Spanjaard.